gebaat meer in zie je voor je stemt op rust te doen, hè? Dus ik hoor je la balkon is gesaaid kiel. Dalga gne Beirut iets over. In cha work gepetje, ja vrije zover. Jani pane, je hoort zo weer kie pane. Hoofd naar gepetje goor, im hoorde sarin cha work ukago jani.